0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Ondernemers opgelet.
17: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
18: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
19: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
20: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
21: Wie gaat er mee naar buiten?
22: Naar buiten!
21: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
23: De goedkoopste veranda.nl.
21: Oeh. Met 10 jaar garantie.
24: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
25: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
24: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
26: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio J&D.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Goedemorgen.

0: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom

0: je thuis. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ypenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Hallo, waar ga

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: J&D. Deze week op Radio J&D. Tickets voor Volle Bak. De grootste boerenovertrek van Brabant. Vrijdag 13 november in Haren. Met BZB, Frans Bauer, Django Wagner en vele anderen. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
4: Allee strijders, een hele goede morgen.
5: J&D. Willem Bakker.
4: Het is hartstikke vrijdag. Het is de 2e oktober. Van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Met zometeen Senna, maar eerst eens hier. Jeffrey

0: alles heeft een reden, beste strijders. Ook toen vanochtend heel vroeg je wekker afging. Hey, het is vrijdagochtend, het is even na zeven. En wat de werkweek betreft... De werkweek kunnen we bijna vergelijken met het kabinet Jetten. Het einde is in zicht. Alleen de laatste loodjes kunnen erg zwaar wegen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: De werkweek is bijna voorbij. Maar goed, wij gaan je helpen op deze vrijdagochtend. In ieder geval tot 9 uur met de J&D Ochtendshow. De cijfertjes erbij pakkend. Het is vandaag level 1791. De zevende jaargang, nummer 24. Radio J&D Ochtendshow. Kleine tech.

volle bak in Haren op vrijdag de 13e. 13 november aanstaande. Een prachtige line-up. Zie het dit feestje? Nou ja, feest. Er is drank verkrijgbaar. Je kunt lekker eten. 3 area's. Kortom, genieten.

De weekendtips voor ons. En zodra Paul van Oosterhout amen heeft gezegd, dan is het de tijd voor het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En met dat lekkers bedoelen we het natuurlijk het weekend.

een geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde. Ook vandaag gaan we het weer doen. Kosten nog moeite worden bespaard. Ik druk al hier op een knop. En dan is het leed weer geschied. Dan staat onze inbox wagenwijd open. Kom erop. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? Wat wil je van ons horen? Wat ga je vandaag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld naar Radio JND kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van de Radio JND-app op je telefoon hebt staan, ja, dan kun je ook chatten met de studio. Dan zit je op de eerste rij. Nou, mocht je de app niet hebben, dan is er gelukkig nog altijd de WhatsApp. 085-760-9936. Hey, zo meteen op de radio in de ochtendshow de Dire Straits met de legendarische Walk of Life. Maar eerst is hier Tino Martin.

0: De Dire Straits eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan Philips in Eindhoven. Want dankzij Dire Straits werd een uitvinding van Philips wereldberoemd.
1: Dit is de...
0: Althans, wereldberoemd. ze haalden er behoorlijk wat middelen mee binnen. Laat ik het op die manier uitdrukken.
2: Hashtag J&D staat aan.
0: En dan vraag je jezelf af hoe... Nou, Philips is de uitvinder van de cd-speler. En Brothers in Arms, het album van de Dire Straits... was eigenlijk een van de allereerste goedlopende albums op cd. En mede dankzij dat album van de Dire Straits... werd de cd-speler een groot succes. Was een soort van wisselwerking. Hey, we gaan eens kijken wat is er binnengekomen in onze inbox. Via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Toen kregen wij zojuist een appje vanuit Oosteind. Daar staat hij hartstikke aan. In Eersel, in Eindhoven, in Varik aan de Waal. Net buiten de gezelligheidscirkel Brabant-Limburg. Ligt net in Gelderland volgens mij, dat is dat Varik. Dan in Nuland staat J&D aan deze ochtend. In Oorschot, in Schijndel. En ik kreeg zojuist een berichtje van...

0: Gorkum, zo schrijft hij. En bijna is het weer weekend. Ja, dat hadden wij hier ook al geconcludeerd. Tootje, zullen we zeggen. Dan Henry van der Heuvel uit het mooie Maden. Die is onderweg via de A16 naar zijn werk in Breda. En in Bladel, daar gaat vanmiddag de airfryer aan. Bij SD Timmerwerken tijdens de lunch. En tijdens de vrijdagmiddagborrel. Dat is een loffelijk streven, heren, al daar bij SD Timmerwerken, zullen we zeggen. Ja, en de wereld is maar klein als ik het volgende berichtje lees, wat ik zojuist via de WhatsApp kreeg. Goedemorgen, dat zegt Annette de Man uit Berlicum via de WhatsApp. Vraag je, ben jij die Willem die vroeger zo'n 30 jaar geleden in jongerencentrum Skunk kwam in Wijk en Aalburg? Zo ja, daar ken ik jou, ja. Annette, dat was ik. Ik heb het altijd geheim willen houden, maar goed. En dan Niels Ammerlaan uit Herpen. Die wil graag de groep horen die ik gisteren al beloofde. En op 13 november aanstaande op volle bak in Haren Actre Pezans gaat geven. BZP. Niels Ammerlaan uit Herpen, ik kan je verblijden. Wij gaan de BZP zometeen iets na half acht draaien.
1: Word jij wakker, doorbakker? Meld

0: 104.
1: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
2: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
1: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
3: Met twilightentertainment.nl. Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
4: Schade

Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
8: Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer met Ferkel. Die kunnen bouwen, niet?
9: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
8: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
10: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
8: Werken bij vanboksmeer.nl.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
12: En nooit te veel betalen.
11: Ga ze bij de vleuten halen?
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: René Vroger samen met Billy Dans. De stad.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze vrijdagochtend. De vrijdagochtend die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 2 oktober 2026. Goedemorgen. Dit is de JND Ochtendshow. Strakjes over een uur, dan is het weer zover. Dan is het tijd voor het aperitief, het voorgerecht. Op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De JND Weekendmix. Het Willem de Wijs. En we hebben goed nieuws. Voortaan zal de Weekendmix ook na te luisteren zijn op onze vernieuwde website. Ga maar eens even een kijkje nemen. RadioJND.nl. Surf op je gemak, maar eens eventjes rond, een bakje koffie erbij. Er is van alles te lezen over de presentatoren. Over bijvoorbeeld het Winterfestival, de 21ste november. En je vindt ook alles terug voor wat betreft de ochtendshow. Je kunt er zelfs naluisteren. RadioJND.nl. Gloednieuwe website. Hey, op 13 november, vrijdag de 13e november, dan is het zover.
1: JND.
0: Ik wilde, dan is het zover.
1: JND.
2: Win deze week op Radio JND tickets voor Volle Bak. De grootste boerenovertrek van Brabant. Vrijdag 13 november in Haren. Met BZB, Frans Bauer, Django Wagner en vele anderen. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
0: Ja, je kunt tickets winnen. Ik heb hier een stapeltje van 4 stuks liggen. 4 stuks voor Volle Bak met onder andere de WC Experience, John West, Daddy Paradero, Piraten Power Hour, Mental Tio, Frans Bauer en de BZB. Wil je dat stapeltje kaarten hebben? Laat het mij eventjes weten via de app. Dat kan. Stuur even Volle Bak richting de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En ik heb het heel de week al beloofd. Er waren een aantal winnaars van kaarten die het wilden horen. Jij als luisteraar had bij mij al een paar keer het verzoek neergelegd. En ik kan er niet omheen. Ze zijn ook te zien op 13 november op Volle Bak. Ik heb het over de BZB.

Joey Nicolai Tinto de Verano. En ik ben benieuwd hoe hoog Joey staat in de J30. En ben jij ook benieuwd? Dan raad ik je aan om te luisteren vanmiddag. Tussen 3 en 6, Koen van der Vorst, de aftrap van het weekend. Hier op J&D, de J30. Hey, even kijkend naar het weer. Vandaag begint met wat mistbanken. Maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag blijft het vrij zonnig. Maar er komen ook steeds meer stapelwolken voor. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 20. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Aan de temperaturen verandert weinig op beide weekenddagen. Dus zowel de zaterdag als de zondag wordt het 20 graden. Met maar weinig wind. Ideaal weer dus voor de buitenactiviteiten. Dit is Radio J&D, de J&D ochtendshow. Tot 9 uur deze ochtend. Deze vrijdag. Vierde vrijdag. Dat doen wij ook. We hebben de muziek aangepast. Hier is Jeffrey Kuipers met zijn ware liefde.

De mooiste muzikale hommage aan Arne Jansen die je zelf maar kunt inbinden. Of inbeelden. Je hoorde Janman, altijd de 2.0 versie van deze single. En voor Janman hadden we nog Jeffrey Kuipers, Ware Liefde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow op deze vrijdag, de 2e oktober. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag terug. Dan onder andere de bekendmaking tussen 8 en 9. Wie aan de haal gaat met de laatste 4 kaarten voor volle bak. Je weet wel, de grootste boerenovertrek van Brabant, die op vrijdag 13 november aanstaande plaats gaat vinden in Haren. Aan de Krijtweg. Prachtige feesttent, 3 area's. Wordt 1 groot feest en je kunt er op onze kosten naartoe. Als jij volle bak appt naar de studio, via de app van JND en of de WhatsApp. Naast dat we kaarten weggeven voor volle bak, de laatste 4 hebben we natuurlijk ook de JND Weekendmix. We hebben Paul van Oosterhout met 3 vette weekendtips. De blik in het geschiedenisboek, de verjaardagskalender, kortom, wat wil je nog meer? Ja, goede muziek hoor ik je al zeggen. Dat komt ook voor de bakker. De laatste in dit uur, dat is het treetje van Mart Hoogkamer. Tot zometeen.

0: Leenders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een misscherpe prijs?
2: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
1: En je leest al vanaf €200 per maand.
2: Tot ziens bij Mazenland op Eckenstein.
1: 2008 in Zon.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn, maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Oh ja.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: J&D.
3: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
4: Een hele goede morgen.
2: J&D. Willem Bakker.
4: Het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend met zometeen Donnie en Yves Berendsen. Maar eerst als hier Justin de Wil.

samen met Yves Berensen nachtenlang. En voor Dordi en Yves Berensen kon je luisteren naar Justin de Wild. En voor de mensen die meeschrijven, de Wild, dat schrijf je met DT op het einde. Cheerio. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow op deze vrijdag, de 2e oktober 2026. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Wij zijn Radio JND en tot 9 uur dus deze ochtend de JND Ochtendshow. Met strakjes Paul van Oosterhout. 3 vette weekendtips heeft hij voor ons. Namens onsbrabant.com. En we hebben ook Willem de Wijs wederom. Met het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De JND Weekendmix. Hij zit eraan te komen. En mocht jij interesse hebben in kaarten voor Volle Bak, dat op vrijdag 13 november aanstaande gehouden gaat worden in Haren, dan kan ik je misschien wel verblijden. Ik heb hier een stapeltje met 4 kaarten liggen. Jij kunt ze winnen. Het enige wat je moet doen is even het woordje Volle Bak, of de woordjes Volle en Bak appen uit de studio. Dat kan via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. En als je dan toch aan het appen bent, vertel eventjes wie ben je, waar luister je. Wat ga je op deze vrijdag allemaal showen? Wat wil je horen? Kortom, laat het eventjes tot ons komen. Via de app van JND dus. En of de WhatsApp 085-760-9936.

0: Van heel lang geleden, deze van Tom Jones, Help Yourself. En we draaiden voor Tom Jones de muziek van Django Wagner. Jij bent anders nu.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons, vrijdag of geen vrijdag. Maakt niet uit welke dag van de week. Altijd eventjes laten weten waar dat je naar Radio J&D luistert. En doe het als volgt. Hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. Zo kregen wij het afgelopen uur onder andere appjes vanuit Ter Heide. In Helvoort staat je ook keihard aan. In Moergestel, Riel, Liemde, Winkel, Hank aan de A27, Son en Breugel. En last but not least, J&D staat op deze vrijdagochtend ook aan in Veld Triel. Dan Joni Dekkers uit Hogerheide. Die is aan de slag deze vrijdag in Breda. Vraagt zanger Alex aan met een bosje rode rozen voor haar vriend Ruben, die thuis papadag viert. Nou, we gaan even kijken of we dat kunnen fixen voor je, Joni. Dan Bart van de Oetelaar is namens Peter Stegelvloer aan de slag in Mariahout. Cementvloertje aan het leggen samen met de worst case scenario van de firma. En zijn naam is Anton. Lindsay Orvers uit Zevenbergen zit in haar Ford K en meldt het volgende. Dat is de Radio J&D aan het staan. Ze gaat vandaag werken bij de gezelligste schoenenzaak van Breda aan de Valkenierslaan. Ja, en welke dat dan is, dat meldt ze dan eventjes niet bij. Dan een berichtje van Kevin. Kevin die komt uit onze provinciehoofdstad Den Bosch. Heeft Radio J&D aanstaan. En hij stuurde ons een filmpje.
1: De J&D Inbox.
0: Een filmpje wat zeer zeker ochtendshow waardig is. En het geluid van dat filmpje eigenlijk ook als het erover gaat.
2: Ik heb een razel. Wil je een razel?
3: Ja, is goed.
2: Kloten op je knieën, wat heb je dan?
3: Kloten op je knieën.
2: Klote knieën. Maar als je een klote op je ellebogen hebt, wat heb je dan?
3: Klote ellebogen.
2: En als je klote op je kin hebt, wat heb je dan?
3: Klote kind.
2: Nee, lul in je bek.
4: De J&D Ochtendshow.

0: specialistbrabant.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Sommige mensen

0: VARIZON.eu.
1: Hey ondernemer, maak kennis met VARIZON. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een VARIZON vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. VARIZON. Born Electric. Build for business.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
10: 5859 57
9: of kijk op henk.jobs.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
12: Wie van Elektra houdt?
13: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
12: Komt werken bij Van Lieshout.
13: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
12: En komt werken bij Van Lieshout.
14: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
15: Die maakt elk project perfect.
14: Toppie!
15: Paintproject.
14: Meer info op paintproject.nl.
16: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
17: Welk?
16: Ik ga trouwen.
17: Anders aan de na toch gezet, zeker niet waars. Begint er niet aan.
16: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
17: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
18: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
19: Grintkeizer.nl.
20: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
21: En je stalk in Boxtel, de basis

0: op stookboxtel.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak... Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
0: Welkom.
7: Welkom.
0: Bij Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
7: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
8: De JND Middagshow.
7: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
7: Houd je radio op Radio JND.
9: JND!
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: zo lang geleden kwamen de mensen van de stichting Websitebeheer van Radio JND bij mij in één keer op de koffie. En ze stelden mij een vraag. Hey Willem, welk nummer mag altijd een tandje harder? En toen heb ik geantwoord, onze straatmuzikant van Stanley Hazes. Geen idee waar ze deze informatie voor nodig hadden. Maar toen zag ik gisteren de nieuwe website van Radio JND. En toen stond dat in één keer bij mijn bio vermeld. En er staan nog meer intieme details, zullen we zeggen. Ga eens even een kijkje nemen op onze nieuwe website. Gisteren is hij on-air gegaan. En je vindt de meest intieme details over mijn collega presentatoren hier bij Radio JND. RadioJND.nl. Hey, goedemorgen, het laatste half uur van deze ochtendshow met strakjes nog de bekendmaking wie vandaag aan de haal gaat. Met de laatste vier kaarten voor volle bak op 13 november aanstaande in Haren. Als je daar naartoe wil op onze kosten, even volle bak appen naar de studio. En wie weet ga jij gebeld worden. Als het een beetje mee zit, hebben we ook nog de dagelijkse blik in het geschiedenisboek, de verjaardagskalender. Maar naast mezelf ook nog andere wereldgenoten opstaan. Maar eerst, de vaste luisteraars die weten het.
1: De JND Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: We gaan ruimte maken voor Paul. Hij heeft drie vette weekendtips voor ons. Ik zeg een hele goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Ik heb weer drie leuke partytips voor dit weekend. Op de vrijdag, dan wordt Poppodium 013 in Tilburg omgetoverd tot een groot muziekspektakel met Hollandse toppers. Met optredens van Tino Martin, Senna en Justin de Wild. Op de zaterdag gaat het feest los in Dongen met Feest in de Schuur. CV de Pekus organiseert een groot schuurfeest met onder andere Jorieke, Even Serieus en DJ Jantje. En op de zaterdag en op de vrijdag, dan is het tijd voor alweer het laatste festival van het festivalseizoen. En dat is natuurlijk Festiland. Zij sluiten het festivalseizoen af met een knaller. Met onder andere Olga Joke, Mental Theo, Yves Berendsen, Pop & Pudding, Buren van Brandweer en nog vele anderen. Deze en nog veel meer tips voor dit weekend en voor andere weekenden vind je op onze website onsbrabant.com.
0: Dankjewel, Paul.
1: De JND Weekend Mix.
0: En toen was het weer tijd voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Hier is de beste party DJ die ons landje rijk is. Willem de Wijs met de JND Weekend Mix.
1: De start van je weekend. Dit is de Radio JND

0: Men zegt wel eens, wijsheid komt met de jaren, maar wij hier bij Radio JND hebben het in principe iedere week in de vorm van Willem de Wijs. Je hoort hem weer, de JND Weekend Mix. En ik heb goed nieuws voor je, want volgende week vrijdag, iets na 8:30... dan is je er gewoon weer.
1: Met Radio JND na volle bak. Vrijdag 13 november in Haren.
0: Als het goed is, heb ik Natasja aan de telefoon. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Natasja, ik las in de app. Met z'n viertjes onderweg, dus 4 kaarten zou helemaal top zijn.
2: Ja, zeker, zeker. We zijn onderweg naar Italië.
0: Onderweg naar Italië?
2: Ja.
0: Je hebt nog een late vakantie voor de boeg.
2: Nou, nee, we hebben even een weekendje weg. We gaan naar een wijnfestival in Bardolino aan het Gardameer.
0: Oh, dat klinkt gezellig.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En met wie ben je onderweg?
2: Met Bas, Marieke en mijn verloofde Koen.
0: Oké. En jullie blijven daar tot?
2: Zondag.
0: Tot en met zondag. Hey.
2: Ja.
0: Even uit nieuwsgierigheid, wat doet het weer daar?
2: Nou, op dit moment in Oostenrijk regent het. Maar dit weekend wordt het 25 graden.
0: Oh, hartstikke goed. Hey. Het gaat een gezellig weekend worden. Hey. Maar ik heb nog een gezellig weekend voor je.
2: Ja.
0: Vrijdag de 13e november mogen jullie naar Haren.
2: Nou, superleuk. Echt helemaal blij mee.
0: Ik heb 4 kaarten voor je.
2: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Ja, ga je dan met dezelfde club?
2: Ja, zeker. We gaan gezellig met z'n viertjes.
0: Hartstikke mooi, hè? Hey, nogmaals een fijn weekend en geniet ervan op de 13e november aanstaande.
2: Yes, dankjewel. Fijn weekend.
0: Hey, graag gedaan. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Dat was Natasja, die is onderweg naar Italië, richting het Gardameer. Die had een wijnfeestje vieren dit weekend. Wij gaan verder zo meteen aan de andere kant van 9 uur met het vieren van Radio JND. En de vrijdag zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan is er aan de slag 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Nog eventjes wat post uit onze inbox. We hadden berichten gekregen. Even kijken vanuit Heteren. Daar staat JND aan. Bij de schilders Sven en Flavio. En die wensen ons allemaal een bijzonder fijn weekend. Margaret Mertens, die schrijft groetjes uit het mooie en gezellige Limburg. De laatste ritjes vandaag en dan heerlijk weekend vieren. Jan van der Hastenberg, die schrijft goedemorgen Willem. JND staat ook weer aan in Nijnsel. Dankjewel om deze vrijdag weer wat sneller te laten verlopen. Dat hebben we graag gedaan. Dan hebben we nog één uitsmijter en die is afkomstig van Jeroen. En Jeroen die appt ons het volgende. Goedemorgen Bakkertje, ten eerste van harte gefeliciteerd met je 55ste verjaardag. Nou, dankjewel. Ik wil graag vandaag mijn collega's de groeten doen. Namens mijn collega's de groeten doen aan mijn goede vriend Samba Vogels. Gelukkig is het bijna weekend. Dankjewel Jeroen. Nou, vanmiddag om 3 uur gaan wij jouw weekend aftrappen. De JND 30. Koen van der Vorst. En mocht je na 6 uur vanavond het weekendgevoel nog niet hebben, dan zetten we ons ultieme breekijzer in. Zijn naam is Arthur Kruid. Vanaf 8 uur met de verzoek vrijdagavond. En verzoekjes, ze zijn al van harte welkom. Als je dat wil sturen richting ons, jouw muzikale suggestie voor Arthur, doe dat via de WhatsApp 085-760-9936. En zet er eventjes bij. Hashtag Arthur draait alles. Dan komt het in het goede postvakje terecht.

0: Greenbird presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Kijk nou, de Rebelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Kijk nou, daar hebben Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is Beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door het werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Aan de slag.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNR in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNR Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem.

0: probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op luukverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Pompstation Tem Oil, Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade, 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Timmer je mee met DVZ. Aan de mooiste projecten.
15: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
16: Ben jij over je vloer aan het matten?
17: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
18: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
19: Lemmenvloeren.nl.
20: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
21: De interieurontwerpers.
20: Ja, die! Snoeien Luiten!
21: Die maken het!
20: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
21: Die maken het!
20: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
22: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
23: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
22: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
24: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
25: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
24: Vandaag een dakkapel, in één dag.
26: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
27: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
28: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat.
0: Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Muntstraat 5, Maastricht.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Bel Simple.
4: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Sunday hoor je thuis. 10 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Mijn vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dommel 18.
4: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Gaat ermee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Oeh. Met 10 jaar garantie.
7: Ah, de goedkoopste veranda.
8: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, uit een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: dag. Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND. Bij JND.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
10: Maar weer.
9: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijf.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest. Waar heb je die vandaan?
4: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
5: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
4: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
6: Met twilightentertainment.nl.
7: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
8: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
7: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
9: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
7: Werken bij vanboksmeer.nl.
6: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Deyco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Insom. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Aan de slag.
4: Aan de slag.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Frank van Etten.
3: Hoi, hier Marloes.
2: En onze nieuwe single, Ik weet niet waarom,
3: is deze week de Radio JND Successchijf.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehandsauto!
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands!
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
4: Kom over de brug en maak die stap.
3: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
4: Kijk op debrug.eu.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
11: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
12: Grintkeizer.nl.
11: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.

0: je op rolcontainernederland.nl.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Goedemorgen, met Van Zochel.
4: Met Van Zochel Mortelcentrale?
3: Ja, voor

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Werkdag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Aan de slag.

0: Wist jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
0: Check paintproject.nl.
4: Ja, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Anders aan de na toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
4: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
6: Kijk nou, de Reddelo.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Kijk nou, de redder Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Wie van Elektra houdt.
9: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
8: Komt werken bij Van Lieshout.
9: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
8: En komt werken bij Van Lieshout.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born electric. Built for business.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born electric. Built for business.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijs.

0: met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden.

0: van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkershaarden!
0: Kijk op rijkerssmeerhaarden.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. De A2 Belgische grens richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
10: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
11: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
12: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio J&D.

0: voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baantadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
14: Schade.

0: eruit.
1: Batterin, ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: prijs.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechte rijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
1: Jouw Nederlandse dag.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
9: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Camping Hezerenbos in Hezen.
7: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
12: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio J&D.

Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Dit is
9: Radio DND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 2 uur.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut NINSEE noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. NINSEE is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
13: Maar weer.
12: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
9: Van Schijndel.
8: Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
14: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
15: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
14: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
16: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
17: App dan even of kijk online.
14: Werken bij vanboksmeer.nl.
18: Hey, wat een leuke band! Waar heb je die vandaan?
19: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bandjes.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

Radio. Jij en Dave. Bij Jij en Dave hoor je thuis.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
3: Welkom.
5: Welkom
3: bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
11: Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
11: De JND Middagshow.
5: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
5: Houd je radio op Radio JND. JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: nog twee rechte handen?
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op
0: debrug.eu.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op, Duitse grens Utrecht, is de weg helemaal dicht bij Knooppunt Grijshoort. Vanaf Knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie van Elektra houdt? Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
6: Wist jij dat, zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
7: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
7: Paintproject.
6: Meer info op paintproject.nl.
8: Kijk nou, de Reddelow!
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
11: 0626
12: Ondernemers, opgelet.
13: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: Kijk nou, daar hebben we Lau!
14: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
15: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
16: Welk?
15: Ik ga trouwen.
16: Anders aan de net, dan ga je zeker niet was. Begint er niet aan.
15: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
16: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
17: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
18: Grintkeizer.nl.
17: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
19: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Bel Simpel.
12: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
17: Vrijdagmiddag, 3 uur.
13: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant.
3: Weekend!
8: Weekend!
4: Weekend!
18: Dit is de JN30.
20: Daar gaan we. Het is vrijdag, de 2e van oktober. We gaan het weekend samen opstarten. Dat doen we met de 30 allergrootste van deze week. Die hebben wij weer voor je in de juiste volgorde gezet. Mee te lezen online via radiojnd.nl. En ook te volgen via Spotify na de show van vandaag. Ik heet je van harte welkom op de vrijdagmiddag van Radio JND. En die start met de enige echte.
18: JN30!
20: Mijn naam is Koen, tot aan 6 uur je gastheer. Met Vincent onderweg zometeen, Senna en Sven Versteeg. En op 30 deze week nieuw binnen in de lijst. Daarmee starten wij een nieuwe versie van Heb je even voor mij van Frans Bauer. Door Billy Dans en Avro Bos en natuurlijk Frans Bauer.
18: Nummer 30.

0: Vincent, dat ben jij. Vinden we deze week op 29.
1: De JN 30. Koen van der Voorst.
0: Yes, goedemiddag. Welkom. Het is vrijdagmiddag. Hier ben ik Radio JND. De plek waar wij het weekend samen gaan openen. Dat doen we niet zomaar. Doen we met de 30 allergrootste van deze week. En dat in de juiste volgorde. De lijst heet de JN 30. Tot aan 6 uur tellen wij het weekend samen af met de meeste muziek. En ja, we zitten aan de goede kant van de week, hè. Dat is heerlijk, zeg. Gewoon aftellen richting 2 dagen. Alleen maar tijd voor jezelf. En daar mag ik mee helpen. Die eer heb ik dan weer. Eens even kijken hoe we er deze week voor staan. 10 stijgers, 14 zakkers, 4 nummers zijn gelijk gebleven en 2 nieuwe binnenkomers. Dat is hoe de lijst er deze week uitziet. Cosmetisch best een mooi lijstje dus al. Ja, en iets voor 4:30, een nieuwe Radio JND successchijf die alles te maken heeft met een beetje magie. Ja, denk daar maar eens over na. En over een beetje radiomagie gesproken. Een klein beetje spreekwoordelijk vuurwerk heb ik voor je meegenomen. Van Sedda en Sven Versteeg. Vorige week stonden zij op 25. Deze week op 28 met vuurwerk. Ja, en heb je al tickets voor het JND Winterfestival? Want Sedda is er dus gewoon bij, hè, op het JND Winterfestival. Deze week staat ze in de lijst samen met Sven Versteeg. Op plekje 28.
2: JND Winterfestival.
1: JND Winterfestival.
2: Met dit jaar ook Sedda.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: helaas niet meer tijdens oud en nieuw. Als je bijvraagt, helaas. Ik vind toch een beetje een potje vuurwerk. Ja, dat hoort toch een beetje bij de jaarwisseling. Zeddah Audius, we zijn Sven Versteeg samen. Vorige week op 25, deze week op 28. 12 weken in de lijst. Je bent bij je vrienden van J&D. Charelle, ik rep me wel zometeen. Ook Ferry de Lid en Check samen. Een Baco in Monaco gaan we draaien. Waarmee je toch een beetje zin krijgt in de zomer weer. En we hebben eigenlijk al best wel een mooie nazomer. Maar nu wordt het komende keer wat kouder. Het gaat wat meer regenen. En dan gaan we langzamerhand richting de maand november. Ons J&D Winterfestival. Waar ik net al van vertelde dat Sarah erbij is. En we gaan nog meer andere mooie namen bekendmaken. Daarover binnenkort meer. Lil Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek. 21 weken in de lijst. Vorige week op nummer 29. En deze week stijgen zij in onze eigen J&30 naar plekje nummer 27.
1: Nummer 27.
2: Maak me nou niet gek.

Samuel Welte en de Amsterdamse zomer van 29, deze week naar 27. En daarvoor nog Senna en Sun Versteeg. Zometeen hebben wij nieuwe muziek vandaag uitgekomen en meteen bekroond tot tip voor de J30. Het nieuwe van Donny en Justin de Wild samen, heet Party Tent. En ook René Schuurmans heeft nieuwe muziek, perfecto. Morgen is René te gast hier in de J&D-studio om te kletsen over deze nieuwe single. Vanaf een uur of 30:30 hier in het weekend van J&D. En dit is Jerelle, haar laatste, op 26.

0: De gloedjenieuwe single van René Schuurmans klinkt eigenlijk gewoon alsof hij met heel veel publiek is opgenomen. Je hoorde Perfecto bij J&D. Zometeen gaat de J&30 verder met onder andere Jeffrey Hezen. Loco, ook de bankzitters met Robert van Hemert ga je horen. En verder de lids en check, dus blijf hangen in de enige echte
1: J&D.
0: Tot zo!
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio J&D al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio J&D voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete

0: Nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino. De goedkoopste in topkwaliteit tegels. Tegelhalbrabant.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.
1: Nummer 25.
2: J&D Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
2: Met dit jaar ook Ferry de Lits.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

even uitgezocht. Maar het is best wel een dure hobby hoor. Een beetje bako drinken in Monaco. Op het ras of een gemiddelde bar in Monaco kost een Bacardi Cola al snel 12 tot 18 euro per glas. Ja. En in de exclusieve clubs daar, of tijdens evenementen zoals de Formule 1, kan het oplopen tot 20 euro of meer. Je hoorde Baco in Monaco, Ferry de Lits en Shaq hier bij JND. Vorige week stonden ze op 22, deze week zakken zij naar 25 en staan ze 16 weken bij ons in de lijst. En de volgende man stond vorige week op 21, deze week op 24. Ook 14 weken in de lijst, tenminste net bijna geen 15. Ik heb het over Jeffrey Hezen, onlangs nog zijn grote concert gehad. Dit is zijn Lokko bij JND.

14 weken bij ons in deze hele fijne hitlijst. Wil je hem trouwens helemaal nalezen en meelezen? Dat kan online via radiojnd.nl, onze vernieuwde website. Daar vind je alles terug op je gemak. Robin van Emmert komt eraan met Zandloop. Sta maar eerst samen met de bankzitters op nummer 23. Nieuw in de

vind het gewoon complete zomer uitstralen. De zandloopster van Robert van Hemert. En ja, Robert gewoon twee keer achter elkaar in de JM30. Zandloopster stond vorige week op 18, deze week op 22. En op vorige week op 30 de bankzitters met Robert van Hemert en Rapido. En deze week op nummer 23. Het is bijna 4:15 geworden. Het weekend begint nu bijna echt te beginnen. Het begint te kriebelen. Je begint een beetje te zweten. Je hebt er gewoon helemaal zin in. Misschien gaat er vanavond nog wel een kleine nazomer barbecue plaatsvinden. Of heb je die al gehad? In elk geval, geniet van 2 dagen. Doen waar je zin in hebt. Dat is toch ook heerlijk, hè? Gewoon even lekker tijd voor jezelf. Ik heb goed nieuws. Deze mannen komen binnenkort langs bij ons in de J&D-studio om bij te kletsen over deze laatste nieuwe single. Hij heet, die zit in mijn hoofd. Vorige week stonden ze op 10. Deze week zakken ze naar 21. De mannen uit Volendam, het zijn de 3 J's. En je hoort ze nu bij J&D.

0: Je zit in mijn hoofd, hoorde je de 3 J's deze week op 21 in onze eigen JN30.
1: 21 november, J&D Winterfestival.
0: Leid al ver weg, hè? Maar over 50 dagen, 42 minuten ongeveer, dan is het zover, het J&D Winterfestival in Eventcenter AquaBest. We hebben echt een prachtige line-up nu al en er komen alleen nog maar namen bij. Zullen we even een kleine ronde maken? Ja? Ben je er klaar voor? Corrie Konings, De Bevers, de Sean en Kees, Django Wagner, Jan Biggel, Jeffrey Hezen, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Likke Pep, ook Nederlands Leeman, René Schuurmans, Rutger van Barneveld, Sander Kwachten, Senna, Sineke, Vincent en Wolter Kroes tot nu toe bekendgemaakt. Maar er komen nog meer namen aan. Het enige wat jij moet doen is zorgen dat je erbij kunt zijn. Want ja, je moet een kaartje kopen. Kost bijna geen geld. Het grootste winterfeest van het jaar.
2: J&D Winterfestival.
0: En kaarten scoor je alleen via jndwinterfestival.nl. jndwinterfestival.nl. Ben er snel bij en zorg dat je meer dan 30 artiesten live gaat zien op het J&D-podium in Eventcenter AquaBest. Het is indoor, dus lekker verwarmd ook. Het is wel een winterfeestje, maar we gaan binnen gewoon de boel lekker warm stoken. Dus je komt niks tekort, we zorgen voor alles. Dus ben erbij, jndwinterfestival.nl. Daar vind je trouwens ook heel de line-up terug. Hey, zometeen de nummer 20 van Henk Dissel komt eraan. Ook Marloes Oosting en Frans van... Frans, hoor mij nou. Frank van Detten ga je horen. Eerst een tipje, de nieuwe van Sander Kwarten.
2: Dit is een tip voor de J&D 30.

0: Blijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel. In één dag.
6: Ja.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik app het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
6: 4 uur.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt de NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldenbroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Meer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
7: J&D Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Gebruikte bouwmaterialen
11: en nooit te veel betalen.
10: Ga ze bij de vleut halen.
11: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
14: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
15: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
16: Ben jij over je vloer aan het matten?
17: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
18: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
19: Lemmenvloeren.nl.
20: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
21: Kijk voor vacatures op
22: metselprojecttilburg.nl.
23: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
22: Koen van der Voorst.
24: Aangedaan, je hangt midden in de JN30. Marloes Oosting, Frank van Letten zometeen, ik weet niet waarom. Eerst verder met de nummer 20 van deze week. In handen van Henk Dissel. Dit is Chance bij.
22: Nummer 20.

0: Henk Dissel. Het is niet vies van een beetje chance, hoor. Je hoort hem op nummer 20 deze week in de JN30.
1: JN30 Overzicht.
0: Een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je nieuw binnen in de lijst. Frans Bauer met Billy Dans, Afro Bros. En heb je Even Voor Mij, de nieuwe versie daarvan. Op 29, Vincent, Dat Ben Jij. 28, Senna met Sven Versteeg en Vuurwerk. Op 27, Leeuw Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse Zomer met Maak Me Nou Niet Gek. Op 26 hoorde je Charelle, Ik Red Me Wel. 25, Ferry de Litsen, Check en een Bako in Monaco. Op 24, Jeffrey Hezen met Loco. 23, De Bankzitters met Robert van Hemert en Rapido. Op 22, Robert van Hemert en Zandloopster. 21, De Drie J's, Je Zit In Mijn Hoofd. En op 20, zojuist, Henk Dissel en Chance. En die mocht uur nummer 2 openen van de JN30. De opbarst voor je weekend. Zometeen hier Monique Smit met Guido van der Graaf. Beter Af Alleen, ook Jari Hellerus, De Vloek van Barcelona. En dit half uur de Radio JND Successchijf. De nieuwe Radio JND Successchijf die wij bekend gaan maken. Die helemaal in het teken staat van magie. Denk er maar even over na. Ik ga nog niet vertellen wie het is, dat hoor je daar iets van 16:30. JND heb je aanstaan, de start van je weekend met Marloes Oosting, Frank van Etten. Nieuw binnen op 19 met Ik Weet Niet Waarom.

Monique en Guido. Beter af alleen draaiden wij. Vorige week op 19, deze week op 18. Daarvoor op 19. Nieuw binnen in de JM30. Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Dit is jouw JND. Jouw Nederlandse dag. En zometeen hier het moment dat wij de nieuwe Radio JND successchijf aan je bekend gaan maken. Ook Damien van Os komt eraan, hard to get. En eerst Jari Helgers, de vloek van Barcelona, stond vorige week op 20 en stijgt deze week naar 17.

0: Remy van Os hoorde je en Hard to Get. Deze week te vinden op 16 in de JN30. Tijd geworden voor de Radio JND Successchijf. Die gaan we aan je bekendmaken. Het liedje wat je de komende week extra vaak op de radio gaat horen is in handen van een man die je kent van Blikkendag. Samen met de mannen van Likkerpap. Ik heb het over Sven Versteeg. Hij heeft een nieuwe single en daar heeft zelfs Hans Klok een rol in. Daarom dat ik zei, hij heeft iets te maken met magie. Zijn nieuwe single heet Houdini. En bekronen wij vanaf nu tot de meest gedraaide track op Radio JND. De Radio JND Successchijf. Daar gaan we.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Sven Versteeg. Houdini.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.
2: Bij JND.

0: Hey, succes schrijf. Sven Versteeg draaien wij met Houdini. Je gaat hem komende week extra vaak horen. Hij is gloedje nieuw en ook nieuw hier bij JND. Ja man, en Els Bakker hebben ook nieuwe muziek. De sleutel van mijn hart. En Gerard Joling heeft ook een nieuwe single. Die heet De Creditcard van Staal. En beide zijn deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Schade

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50... van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Een vakantie.

0: Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.

10 Jorden, ze met Wesley Klein en Brees samen. Dit is de JN30. Mijn naam is Koen en ik heb zo meteen voor je Jeroen van Zelst. Die er ook bij is op 21 november tijdens het JND Winterfestival. Je hoort hem zo meteen met Ik ga niet van roosje naar roosje. Eerst Marco.

0: J&D Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Rutger van Barneveld.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

Rutger van Barneveld, zomer zonnestrand 2.0 draaien wij bij J&D. Hij is er ook bij op 21 november tijdens het J&D Winterfestival. Gaat hij waarschijnlijk deze ook doen. Volgende week stond hij op 11, deze week op 12. Zometeen Milan Kirstein, die op 10 staat. En eerst de nummer 11 van deze week in handen van de man die vorige week op 9 stond. Dat is Joey Nicolai met zijn Tinto de Verano. Okay.

0: team van deze week in handen van Milan Kirstijn. Eén nacht met jou.
1: JN30 Overzicht.
0: Een overzicht van de gedraaide nummers in de JN30. Op nummer 10 hoorde je Milan Kirstijn, dus één nacht met jou. Op 20 Henk Dissel-Jansen. 19 Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Op 18 Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. 17 Jari Hellegers en de vloek van Barcelona. Op 16 Damien van Os en Hard to Get. 15 Team Rush Hour en Wesley Klein en Brace met Dans voor mij. Op 14 Marco Schuitmaker met Loesoe. Op 13 Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Op 12 hoorde je Rutger van Barneveld. Een zomer zonder strand, 2.0. 11, Joey Nicolai, Tinto de Verano. En op 10, Milan Kirstijn en één nacht met jou. Dit is J&D op je vrijdagmiddag. Het weekend gaat eindelijk bijna beginnen. Ik heb er zin in. Raymond Hermans gaat hem zo openen. Ons pakken ze niet. En ook Mart Hoogkamer komt eraan. Eerst nog een tipje. Nieuwe muziek van Romy Montero. Dit heet Spaans Benauwd.
1: Dit is een tip voor de J&D.

0: voor de J30. Hetzelfde als Romy Montero daarvoor met Spaans Burnout. Zo meteen openen we het weekend. En openen we ook nog eens een keer het laatste uur van de J30 met Bart Hoogkamer en Raymond Hermans. Zometeen.
1: J-M-30.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl.
3: Met 10 jaar garantie.
5: Ah, de goedkoopste veranda.
6: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken.
7: American Alpaca.
6: Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
9: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
10: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
11: Dit is
12: Radio DND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 5 uur.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goolsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goolsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen-groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
11: JND Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os-Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
15: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
16: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met B-E-A-U.
6: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis.

0: stolkboksel.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN. Met de M van Magnifiek.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.

0: Koen van der Vorst.
1: En het weekend is officieel geopend. Ja, ja, ja, ja. Welkom, Mart Hoogkamer, Koeger in de Hemel. Zometeen eerst Raymond Hermans, die vinden we op nummer 9. Bij J&D hoor je thuis. Dit is Ons Pakken.

Zou wat zijn zeg, als er gewoon een kroegentocht is in de hemel, ja. Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel draaiden wij. Te vinden deze week op nummer 8, kop van 6 af. Daarvan nog Raymond Hermans van 16 naar 9 met Ons pakken ze niet. Kwart over 5 bijna. Zo meteen Boemie hier van Samuel Welten en Russo. Django komt er ook aan met Bachata Bailando. En die versie van Yves Berendsen van dat liedje van Quincy van jaren geleden. Verlangen ga je horen. Eerst de man die deze week nieuwe muziek uitbrengt. Vandaag om precies te zijn. De Party Tim met Donnie samen. Ik heb het over Justin de Wild. Vorige week stond hij op 17. En deze week op plekje nummer 7 met zijn Cheerio. Hello.

Fouten maken is menselijk, toch? Ik zeg dat Justin vorige week op 17 stond. Dat is gewoon echt helemaal onzin natuurlijk, hè? Nee, die stond vorige week op 7. En deze week opnieuw op 7. Dat was hetgeen wat ik wilde zeggen, maar het lukte even niet. Nou, heb je af en toe. Gelukkig is het bijna weekend. Django, Bachata Bailando. Zometeen hier in de 31 na Samuel en Russo. Deze week op plek.

0: 21 november, het J&D Winterfestival. Heb jij al tickets?
1: J&D Winterfestival.
0: Te scoren via jndwinterfestival.nl. Doe het snel, doe het nu, is mijn advies. 21 november en vele andere artiesten zijn erbij. Check het op radiojnd.nl/winterfestival. Django hoorde je volgende week op 4, deze week op 5... met Bachata Bailando, 7 weken in de lijst. En daarvan nog Samuel en Russo op nummer 6, volgende week op 8 met Boom. Dit is jouw J&D, tijd voor de nummer 4. Kom van 5 af, Yves Berendsen, 3 weken in de lijst. Dit is zijn versie van Verlangen.

0: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
0: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
2: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
1: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
3: Met twilightentertainment.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100%.

0: 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer files, een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en knooppunt Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is de druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 8 in Zon.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

Monique Smit draaiden wij niet naar huis. 10 weken stond ze in de lijst, net als Jury Plezier. Tenminste, die stond er 6 weken in. Maar moet deze week de lijst verlaten met zijn Mijn Hart Is Geen Hotel. Het is 5:30 geweest. Het laatste loodje, de laatste loodjes moet ik zeggen, van de JN30. De top 3 gaat zo beginnen. Ook gaan we nog nieuwe muziek draaien van de mannen van Even Serieus. Eerst tijd voor even een kleine flashback te maken naar een jaar geleden. Een jaar geleden stond op nummer 1 in de JN30 deze man. Ik heb het over Samuel Welten. Dit is zijn Alles Kan Kapot bij JND. Stond niet

0: Hot. Je hoorde Samuel Welten bij J&D. Een jaar geleden was hij de nummer 1.
1: J&D Overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en 4. Op 10 hoorde je Milan Kirstein, Eén Nacht Met Jou. Op 9 Raymond Hermans, Ons Pakken Ze Niet. Op 8 Mart Hoogkamer en De Kroegen in de Hemel. Op 7 Justin De Wild met Cheerio. Op 6 Samuel Welten en Russo met Boom. Op 5 Django Wagner met Bachata Bailando. En op 4 Yves Berendsen met Verlangen. Nou, lekker lijstje toch? En dat is gewoon de J&D 30. Na te lezen online via radiojnd.nl. En morgen horen we helemaal non-stop van 6 tot 8 uur op de J&D zaterdag. Tijd geworden om de top 3 te openen. De mannen die vorige week op 2 stonden staan deze week op plekje.
1: Nummer 3.
0: Ik heb het over Tino Martin en Billy Dans. 4 weken in de lijst. Vorige week op 2, deze week op 3 met Ik Hoor Niks Geks. Hey Tino!

0: Dina Martin en Billy Dans. Je hoorde Ik Hoor Niks Geks. 4 weken staan ze in de lijst. Dit is de JN30. Met nu tijd voor de nummer 2. Die komt dan weer van plekje nummer 3 af. En staat deze week dus op...
1: Nummer 2.
0: En dat zijn Numidia en John Best. Met Habibi. Deze week de nummer 2 in de JN30. Er is...

0: Jouw radio staat op J&D. De nummer 2 van deze week in de J&30 van Numidia en John Best. We draaiden Habibi. 4 weken in de lijst. Ja, en dan de vraag, wie staat er op 1? De man die ook weer op het Winterfestival te zien is. Net als vorig jaar. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Met de zwoele zomernachten gaan wij opnieuw het weekend in. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Applaus voor jezelf dat je de werkweek overleefd hebt. Wij gaan het weekend in. Dat doen we dus met de absolute...
1: Nummer 1.
0: Opnieuw trouwens, 15 weken in de lijst. Vorige week op 1 en deze week ook. Ik heb het over Rutger van Barneveld. En zijn zwoele zomernacht. Ik wens je een machtig mooi weekend. Spreek je morgen om 12 uur. Denk

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Meer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Oss-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sommige mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout.

0: TU.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57
4: of kijk op henk.jobs.
5: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh.
6: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paintproject.
6: Check paintproject.nl.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
11: Is de vrijdag van J&D.
12: Weekend!
13: Weekend!
14: Het weekend van J&D! J&D!
11: Jouw weekend begint hier.
14: J&D!
11: Het weekend van J&D.
15: Het weekend van J&D.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. En weer nooit.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Tegel eruit, boompje erin.
8: Ja, zo gaat die goed.
9: En wat doen we met het tuinafval?
10: Container Nederland.
9: Oh ja.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
11: Wie van Elektra houdt?
12: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
11: Komt werken bij Van Lieshout.
12: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je weekend begint op vrijdag. Yeah.

0: 06-1990-76. De JND Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want hij omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerkafsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Meer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
5: Grintkeizer.nl.
4: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit is de vrijdag van JND.
9: Weekend! Weekend!
10: Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier. Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout.
1: Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek.
0: Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op debrug.eu.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Bedrijf of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN met de M van Magnifiek.
8: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
9: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
8: Jouw feest gegaan.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Knooppunt Sint-Annabosch. Daar is de vertraging 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Amsterdam. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: 0818. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Gaat ermee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
2: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Dit is de vrijdag van JND.
2: Weekend! Weekend!
3: Het weekend van JND! JND!
1: Jouw weekend begint hier.
4: Een welkom, schuif gezellig aan. Tot 11 uur vanavond ben je bij de J&D Verzoek vrijdagavond.
3: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
5: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Het is Niels Korshuizen met Marilou. Niels heeft trouwens onlangs laten weten bezig te zijn met nieuw materiaal. Dus het is afwachten.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Ja, hard werk aan de winkel voor Niels Korshuizen dus. De bankzitters zijn Robert van Hemert. Daar trapten we het radioprogramma mee af. Rapido. Nou inderdaad, we staan Rapido helemaal volledig voor je klaar tot vanavond 11 uur. De J&D verzoek vrijdagavond. We zijn er weer voor je op deze vrijdagavond zoals je dat gewend bent. Helemaal Hollands, maar in mijn tuin. Zometeen ga ik hem voor je opzetten. Wordt aangevraagd. Er is ook al een bericht ontvangen voor Nick en Simon met De Soldaat. En nou, we moeten er gewoon een klein beetje een assortiment van boekhouding op nagenhouden. Want er komen ook al berichten binnen met verzoekjes voor rond 9:15, 9:30, weet je wel. Dus dat moeten we dan allemaal bij gaan houden. Maar geen enkel probleem hoor, dat doen we voor je. Wil je ook iets aanvragen voor vanavond? Kom maar door, 085-760-9936. Dat is 085-760-9936. Of anders de JND-app. Heb je trouwens onze nieuwe website al gezien? Is nieuw, deze week online gegaan. Nou ja, wel te verstaan, vannacht zelfs. Dus echt spliksplinternieuw. www.radiojnd.nl als je er een kijkje op wilt nemen. www.radiojnd.nl. Een bericht van Harry. Goedenavond. Graag een plaat voor mijn maat Frank. Ook voor mevrouw Els en zoon Stefan. Het zijn onderweg naar huis. En als het kan voor 20.40. Nou, het is 8:11, dus ruimschoots op tijd. Mag ik je trakteren op de nieuwe van Donnie en Justin de Wild? Dit is Party Tent.
3: Kom maar!

Komt aan Henk Wijngaard. Hey Suzie! Wat heeft Henkie ons laten schrikken? Begin augustus werd hij opgenomen met spoed in het ziekenhuis wegens hartklachten. Waarna een ingrijpende operatie noodzakelijk bleek. Na zijn verblijf op de intensive care en een verpleegafdeling in het Isala ziekenhuis en het Scheperziekenhuis mocht hij gelukkig eind augustus weer naar huis. Hij heeft daar best wel behoorlijk lang moeten verblijven. Ja, inmiddels dus weer thuis en in alle rust aan het herstellen. En onlangs liet hij nog weten, nou eigenlijk wel een beetje toch door het oog van de naald te gekropen te zijn. En hij weer stap aan het maken is naar het normale leven. Lang leven Henk Wijngaard. Vanavond speciaal gedraaid voor Rianne Vermeer. Nou, het was niet echt de bedoeling om Hey Suzie te draaien, maar iets van Henk Wijngaard, dus dan, ja, mogen wij zelf kiezen. En er kwam wel een ander bericht binnen van Thijs. Wil je voor mijn vrouw Bianca Hey Suzie draaien? Bij deze geregeld, Thijs. Dankjewel voor de support, hè. Laten we hopen inderdaad dat het een prettige uitzending gaat worden. En blijf lekker hangen deze vrijdagavond, man. Vandaag hebben we heel wat kaarsen uit mogen blazen. Tenminste, ik niet, maar wel collega Willem Bakker. Misschien heb je het al gehoord. Vandaag 55 jaar geworden. En het verzoek van Frank de Wit uit Eindhoven, grote fan van de ochtendshow, om dus speciaal voor Willem Bakker, die vandaag jarig is, Happy Birthday te draaien. Zullen we dan allemaal gewoon ook mee gaan zingen? Dat heeft hij wel verdiend, toch?

0: gevoerd, maar volgens mij zat je gewoon mee te zingen, toch? Justin de Wild, Cheerio. Nou ja, toch wel een van de grote zomerhits van 2026, nietwaar? Kobe de Raad, speciaal voor jou. De muzikale suggesties zojuist behandeld bij Radio J&D. Oh, moest toch trouwens ook erbij vermelden. Alle luisteraars van Radio J&D allemaal een heel, heel fijn weekend toegewenst. Wat een sympathieke actie. Nou, dank namens allen. Laten we inderdaad hopen dat het een fijn weekend gaat worden. Maar volgens mij moet het haast wel goed komen. Ik weet niet of je de weerberichten hebt gevolgd. Is niet verkeerd, toch? Rond de 20, 21 graden, morgen, zondag. En nou ja, in ieder geval geloof ik dat we tot aankomende woensdag best nog wel behoorlijk lekker weer in de pocket hebben. Dus ja, en daarna dan zien we toch gewoon wel weer verder. Zullen we maar gewoon proberen het wat meer gewoon per dag te bekijken, toch? Alright, Amar en John West met Koning van de Nacht. Straks staan te trappelen. Ja, ze mogen zo meteen los, komt helemaal goed. Maar nu eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van een hele familie. Luisteren naar de naam Familie van de Zand. Zijn gezellig op dit moment met z'n allen een kaartspel aan het doen. En het hele feest zou toch wel behoorlijk compleet gemaakt worden als helemaal Hollands bij Radio J&D gedraaid gaat worden. Dit is Maar in mijn tuin.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer.
2: Toch is

0: kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de

0: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
1: 0626-222-498.
2: Zo, die jongens van Bouwbedrijf even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
3: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
2: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
4: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
2: Werken bij vanboksmeer.nl.
5: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.

0: Nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
12: 8 uur kruid.
13: Bij JND hoor je thuis.
7: Hoor je thuis.
13: Radio JND.
14: Nou, het is weer vrijdag, hè? Arthur en Jan is tijd. We willen hem alweer. Het is weer gezellig.

levend naar het geluk. En nu maar hopen dat het allemaal ook echt waarheid gaat worden, toch? Jannes. Speciaal voor Stefan van Gastel. Ja, de man die hem zelf een klein beetje toch heeft aangekondigd, hè. Ik weet niet of je het bericht hebt meegekregen, maar hij sprak in ieder geval gewoon een WhatsAppje in. Geen tekst, nee. Gewoon puur de stem van de luisteraar van Radio J&D. Als je dat ook ziet zitten, dan kun je dat gewoon doen, hè. Als dat acceptabel is, dan laten we het ook echt gewoon horen ook. Dus kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Je bent bij de J&D-verzoek vrijdagavond. Dus dien ze dan ook volledig in, hè? Als je dan ook wilt laten weten voor wie het nummer moet draaien, dan is het helemaal compleet toch wel. Andere optie, de J&D-app raadplegen. Ook via die app kun je in contact treden met de studio. Hartstikke eenvoudig. Heb je hem nog niet gedownload? Zorg ervoor dat dat dan gaat gebeuren. Vanavond al eerder kenbaar gemaakt. Ook de website van dit radiostation is helemaal vernieuwd. Ongelooflijk mooi geworden. Echt een absolute verbetering, dus neem daar ook eens een kijkje naar. www.radiojnd.nl is de weblink ervoor. Dus www.radiojnd.nl. 8:30. Zomer, zon, strand. Ja, het is echt het complete pakket, het complete plaatje. Waar toch wel menig mens zo enorm gelukkig van wordt. Rutger van Barneveld, ga ik draaien. Ja, ik moet even de berichten erbij pakken. Goed voorbereid. De groeten van Els, Stefan en Henny aan Harry en vriend Frank de Wit. Graag Rutger van Barneveld. En ook nog een bericht ontvangen van Benno. Wil je voor mij Rutger?

J&D Verzoek Vrijdagavond. Met dit nummer maken wij iemand blij. Maak ook iemand blij. En vraag jouw plaat aan via de JND-app. 085-760-9.

0: om een lekker oezootje naar achter te tikken, toch?
1: Het weekend van J&D. Arthur Kruid.
0: Ik wil je zeker niet op verkeerde ideeën brengen. Ik bedoel, hè, als je het houdt gewoon lekker op deze vrijdagavond met een glaasje water, is dat ook akkoord geen enkel probleem. Hey, was leuk, hè? Fijn dat we een keer weer aandacht mochten besteden aan het grote oeuvre dat de zangeres zonder naam heeft achtergelaten. Mandoline in Nicosia. En wat ik dan ook zo geinig vind, dat ik een tweede bericht nu krijg van mensen die ook op dit moment gezellig aan het kaarten zijn. Leuk joh, dat

Voor Johan en Marjan was deze golden classic van de zangeres zonder naam bestemd. En er wordt dus gezellig gekaart in Den Helder. Bericht afkomstig van Jans en Marco. Ik hoop dat jullie het allemaal heel gezellig kunnen houden. Dat er eerlijk gespeeld wordt. En dat eigenlijk alle deelnemers ook gewoon goed tegen hun verlies kunnen. Dat is ook wel van belang. Het is 20.47 en zometeen gaan we aandacht besteden aan het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is een breed begrip. Er komt een bericht binnen en ja, ik vind het fantastisch. Ik word heel enthousiast vooral wel van, want je hoort hem niet vaak. De Harries met Diggy Lou, Diggy Lee. Dat waren die gasten een beetje wel degelijk in een ribbroek met zo'n ruitenbloesje, weet je wel. Volgens mij uit mijn hoofd gezegd 1984. Waar we zo meteen dus heel fijn aandacht aan gaan besteden. Maar nu is Samuel Welten en Russo.

0: is Diggiloo Diggiley. Radiopresentator, vertelt u ons eens. Wat betekent dat precies? Heeft dat een inhoud? Heeft het iets te betekenen? Nee, helemaal niet. Echt niet, helemaal niet. Het werd echt puur gekozen omdat het lekker rijmde. En nou ja, ritmisch ook eigenlijk wel lekker klonk, hè? Bij die enorm vrolijke melodie. 1984, ik heb het even opgezocht. Precies echt gewoon 10 jaar na ABBA hebben ze dit weten te bereiken. En kwam Zweden dus weer als winnaar uit de bus bij het Eurovisie Songfestival. Edwin Smolders, dankjewel voor het doorgeven van deze fijne, leuke, gezellige muzikale suggestie. En in je bericht staat ook nog hele fijne, gezellige avond. En dat wensen we jou uiteraard ook toe. Maak er iets van. Zometeen meer J&D Verzoek Vrijdagavond, waarbij we de muzikale suggesties stuk voor stuk aantikken. En je ze ook nog steeds natuurlijk uiteraard door kunt geven. Kom door op 085-760-9936. Ik herhaal 085-760-9936. Of die oh zo fijne J&D-app. Ik zie een bericht van Kim de Grauw. Frank van Etten. Voor mijn lieve schat Roy met Je gaat maar één keer dood. En Frank van Etten kreeg destijds hulp van Lange Frans in dit nummer.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
8: Dit is de vrijdag van J&D.
9: Weekend! Weekend! Het weekend van J&D! J&D!
8: Jouw weekend begint hier.
10: Kruid. Ja, dag mensen, here we go. De verzoek vrijdagavond met nu voor Deborah Roest, Joey Nicolai, Tinto de Verano.
11: Bij J&D hoor je.

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: enige echte start van je weekend.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: René Vroger, daar sta je dan. 2013, dat dit fantastische nummer uitgebracht werd. Eelco Heikant luistert naar Radio J&D, woont in Geldrop. En is behoorlijk verliefd op Willemien. En Willemien is dan ook weer behoorlijk verliefd op de muziek van René Vroger. Ja, niet op de persoon zelf, maar de muziek die kan ze toch wel behoorlijk ambiëren. En dan ga ik er toch eigenlijk ook wel een klein beetje van uit, Willemien, dat je er behoorlijk ziek van bent geweest. Het vreselijke nieuws dat René Vroger natuurlijk toch wel behoorlijk een stapje terug heeft moeten zetten, moeten nemen. Ja, eigenlijk een beetje noodgedwongen de rust moeten nemen. Optredens afgezegd, hè. Nou, waaronder natuurlijk ook dat grote jubileumspektakel wat gepland stond. En ja, dan begrijp je wel dat het echt gewoon toch wel serious business is. Dat doe je niet zomaar. We wensen hem alle goeds uiteraard. Vanuit de OZO, fijne gezellige radiostudio van Radio J&D. Nou ja, over gezellig gesproken. Ik wil niet vervelend doen, maar ik heb toch wel zeker het idee dat we het samen best knus hebben, vind je ook niet? Nou ja, dan nog even je favoriete plaat erbij. Dan is het plaatje volledig compleet. Ben je nog niet in de lucht gekomen? Dan bij deze, de aftrap, joh. Pak je telefoon, WhatsApp naar de studio 085-760-9936. 085-760-9936. Of de J&D heb ik raak er niet over uitgesproken, maar het is toch wel gewoon enorm handig als je dat ding op je telefoon hebt staan om in contact te treden dus met dit radiostation. Zometeen heb ik, ja, dat is echt enorm mooi, André Hazes in duet met Lisa Boré. Het is ook alweer toch een nummer dat je, nou ja, niet dagelijks tegenkomt, zeg maar. En daar is een tijdje geleden al een bericht voor verzonden met daarop volgend ook nog een ander bericht met ook weer een ander verzoekje. En dat is het leuke van dit radioshow, deze radioshow. Daar kunnen we allemaal gewoon aan voldoen tussen 8 en 11 uur. Onderweg dus. Nu eerst

winnen. Wow. Ja, toch wel een beetje sprakeloos elke keer maar weer als dit nummer gedraaid wordt. Lisa Boré, André Hazes. En Lisa Boré, die ken je misschien wel weer van de tune van Goede Tijden, Slechte Tijden. En ook in de jaren 80 heeft ze nog wat Engelstalige liedjes uitgebracht. Dit was Sorry. En ik weet niet wat John Braat heeft uitgespookt, maar het nummer moest in ieder geval vanavond gedraaid worden voor de twee collega's Agatha en Paul, die op trim 2 bij DAF aan het werken zijn. Met daarnaast zometeen ook nog een verzoek voor Paul Wilms. Dat nummer van Henk Weijgaard, Mijn DAF. Dat is Mijn Daffy Duck. Komt zometeen helemaal in orde. En ik geloof, John Braat, dat het wel weer helemaal in orde is, denk ik. Hè? Zo met deze muzikale tractatie op de vrijdagavond van Radio J&D. Gerard Joling blijft ook maar bezig. Stopt wel binnenkort met zijn optredens. In ieder geval de concerten. En laten we eerlijk zijn, voor alles staat de tijd. Maar hij heeft in ieder geval wel weer een nieuw nummer uitgebracht. Dat luistert naar Creditcard van Staal. Speciaal ingediend vanavond door

bij Radio J&D volgens mij. Hè? Ja, dat toch wel mede door de inbreng van John Braat voor Paul Wilms. Het nummer Henk Wijngaard, mijn tafje. Zo, ook weer een grote streep erachter. Het is de vrijdagavond 3 oktober, waarbij de week ook weer door heel wat mensen samen met elkaar doorgenomen wordt. Dat geldt ook voor de twee heren. Al daar in Eindhoven. Ik heb het over Frank en Harry. En dan hebben ze zeg maar gewoon als een soort van muzikale begeleiding de J&D Verzoek vrijdagavond aanstaan. Ja, perfecte combi toch? Wat wil je nog meer? Zo in de start van je weekend. En ik hoop van ganse harte in ieder geval dat er wat leuke dingen nog voor je in petto liggen de aankomende dagen. Ik zeg, maak er wat van. En nou ja, dan met J&D erbij. Ook morgen hebben we weer heel wat fijne radioshows voor je klaarstaan. Morgen trouwens René Schuurmans in de studio. Ik heb een week geleden dat verkondigd. Ja, niet helemaal volledig goed opgelet qua data, maar vanavond... Morgen tussen 12 en 2 uur zal René Schuurmans hier dus in de studio op visite komen bij Koen van der Vorst. Dan weet je dat vast voor de fans, want hij heeft op dit moment natuurlijk ook een grote knijter te pakken. Met Perfecto. Je kent hem vast en zeker. Als je iets aanvraagt, de wensen worden voldaan hoor. Komt helemaal goed. Laat ook weten wat je wilt horen hier bij Radio J&D en kom maar door 085-760-9936.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
7: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
8: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
9: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
10: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
15: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leveren.

0: beschikbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: 8 uur Kruid.

0: weekend van J&D.
1: En, wat denk je ervan? Zie je het zitten? In een bubbelbad. Ja, het zorgt er wel voor dat je even met je hele hebben en houden, je gehele lichaam tot ontspanning kunt komen. Dat is wel één ding wat zeker is. Je hoorde Tim Schalks van heel lang geleden met Bubbelbad. Ik was hem zelf een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Maar ja, dat is dan weer het leuke van dit radiospectakel op vrijdagavond, hè. Dan krijg je hem doorgegeven als verzoekje zijnde. Goedenavond. Vandaag voor mij een nieuwe werkbus opgehaald bij het bedrijf waar ik werk. Een grotere bus die ik eerst had. Ik werk als kraanmachinist, grondwerker in de grondverzetsector. Tim Schalks, graag, met Bubbelbad. Een mooi nummer. Een fijne avond. En een weekend ook toegewenst. Hij bericht dat luistert naar de naam Jesper de Punder. Woont in Sint-Michielsgestel. En fijn dat je in ieder geval een nieuwe bus hebt. Altijd welkom, toch? En ik hoop in ieder geval dat het beestje je niet in de steek gaat laten. Zometeen een wat serieuzer moment in het radioprogramma. We gaan de aandacht besteden aan muziek van de Bee Gees met I Started the Joke, waar uiteraard ook een bericht bij hoort.
0: 21 november, J&D Winterfestival.
1: Heb je hem al in de agenda gezet? Data 21 november dus, 2026, het J&D Winterfestival. Wat een line-up, mensen. Wat een line-up. Het is ongelooflijk wat er op dit moment in ieder geval aan artiesten staat te trappelen en wat bekendgemaakt mag worden. Want er volgt nog veel en veel meer, hoor. Maar in ieder geval kan ik je alvast melden dat Django Wagner aanwezig is. Jeffrey Heese, Jan Bichel, Jeroen van Zels, Nelis Leeman, René Schuurmans, Rutger van Parneveld, ook Sieneke gaat haar kunstje vertonen, Sander Kwarten, Vincent, et cetera, et cetera. Tickets, je kunt ze scoren op www.jndwinterfestival.nl. www.jndwinterfestival.nl.
2: Hallo, ik ben Django Wagner en ook ik ben erbij op het Winterfestival van J&D.
0: J&D Winterfestival.

De Bee Gees bij Radio J&D. I started a joke. Een muzikale opdracht kwam van Roy Licht. Een heel bijzonder nummer voor mijn vriendin Kim ter nagedachtenis van mijn schoonmoeder Marja. Jeetje, jongens. Ik hoop dat jullie het droog hebben gehouden in ieder geval. En wat fijn dat jullie in ieder geval iedere keer maar weer aan Marja terug kunnen denken als de Bee Gees gedraaid worden. Kippenvel, dat was het zeker weer veroorzakende op deze vrijdagavond. En Roy en Kim, ik wens jullie heel veel sterkte toe met het verlies van Marja. Het is 21.47. Ook de serieuze noot is van toepassing af en toe. En ja, het is niet altijd even makkelijk natuurlijk in het mensenleven. Lang leven de lol is niet altijd helaas van toepassing. De J&D verzoek vrijdagavond heeft vanavond ook wederom zendtijd gekregen van de platenbaas tot 11 uur vanavond. Wil je iets aanvragen, wil je iets indienen, wil je je aanwezigheid aantonen? Hey, super, hartstikke tof. 085-760-9936 is de WhatsApp-lijn, de WhatsApp-box, die we echt wagenwijd open hebben staan. 085-760-9936 of middels de J&D-app. Dan uw aandacht voor Robert van Hemert. Het nummer dat nog steeds, toch behoorlijk hoog wel staat in de J&30. De lijst die ook afgelopen middag weer te beluisteren was. Ik moet wel eerlijk zeggen, het nummer is een beetje wel op zijn retour, want van 18 naar 22 gezakt. Dus toch wel spannend of überhaupt de track volgende week nog aanwezig is in de lijst. Rosalinde vindt het nummer in ieder geval nog hartstikke tof, want zij heeft hem vanavond aangekomen.

lekker een avondje met wat biertjes. Zitten bij elkaar. En hebben de Malets aangevraagd met Alibaba. Het groepje uit België, dat was misschien wel te horen. Die gasten treden tegenwoordig gewoon weer op, joh. Wisten in eerste instantie helemaal niet wat ze overkwam toen de allereerste keer alle bandleden op het podium kwamen en de complete feesttent helemaal losging. Ik moet eerlijk zeggen, de zang kwam niet volledig meer overeen met de sound uit destijds de jaren 80, maar de mensen zijn ook al behoorlijk op leeftijd en het is ze misschien ook niet helemaal aan te rekenen open. Hey, blijf je hangen? Zometeen een vervolg van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik zou het heel erg leuk vinden. Waarbij we onder andere aandacht besteden aan een berichtje van wat mensen die Mooi Wark graag willen horen. We gaan zeker te weten aan die wensen voldoen. En blijf ze doorgeven op 085-760-9936, hè. En anders de J&D app. Ik schaam me een klein beetje, want Tessa zit al behoorlijk lang te wachten. Neem het me niet kwalijk, meid. Uiteindelijk dan toch nog hier bij Radio J&D voor je. Nick en Sien.

0: Ikea. Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massage Salon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
8: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
9: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Meer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Dit is de vrijdag van JND.
6: Weekend! Weekend!
7: Het weekend van JND!
0: Jouw weekend begint hier.
8: Arthur Kruijts.
9: Ja, goedavond. Zet je zorgen uit en je volume keihard. Dit is de Verzoek Vrijdagavond.

0: Coles hier.
1: D&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Yes. De boel een beetje wakker geschud toch wel, hè? Ja, ik zag je wel een beetje, nou ja, behoorlijk wegdoezelen. Vond het nog niet helemaal nodig. Het is toch nog geen bedtijd, hè? Je moet in ieder geval nog deelnemen aan dit radiospectakel op vrijdagavond tot 11 uur. De bietencampagne is weer begonnen. Ik wist het echt niet, maar Evert komt ermee in een WhatsApp-bericht. En op zijn aanvraag mooi waak zojuist bij Radio J&D. En ik weet niet, Evert, of je er zelf ook aan deelneemt. Is dat het geval? Dan heel veel succes, man. En top dat je eventjes in de lucht kwam met je verzoekje in ieder geval. Arthur hier in de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik vind het fijn dat jullie de uitnodiging hebben geaccepteerd. Want ja, het was druk. Wat dat betreft met toch wel het schrijven dat door de postbode in heel Nederland is bezorgd. We hadden zoiets van, nou hè, toch ook wel leuk. Mensen moeten toch ook aan het werk gezet worden. Daar hebben we bij Radio J&D in ieder geval toch een bijdrage aan geleverd. En helemaal top dat je ingetuned bent. Even top, man. Ik lees hier dat ze zelf ook meerijden. Ah, goed werk en mooi werk. Wat je wil. Nog tot morgen vroeg 6 uur zelfs. Hey, als je wilt dat de playlist ook voor jou gaat worden, dan kan het geregeld worden. Het is eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig. Je noteert even 085-760-9936. Sla het nummer op in je mobiele telefoon. En je bent er eigenlijk altijd bij, joh, als je het leuk vindt op vrijdagavond. Dus ik wacht op je verzoekje. En anders de J&D-app, hè, die kun je ook raadplegen. Hartstikke simpel te downloaden. En heb je het al gehoord? Donderdagnacht online gegaan. De nieuwe splinternieuwe website van Radio J&D. Ja, die echt een stuk gelikter eruit ziet. Je moet het even zelf ondervinden, even ontdekken. Neem er gewoon even een kijkje op, joh. Dan uw aandacht voor Gradame met Lach Laila Lach.

0: J&D Verzoek Vrijdagavond.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
0: J&D Winterfestival.
2: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Rutger van Barneveld.
2: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

zoele zomernachten gehaat, hè? Het begint gewoon bijna eigenlijk normaal te worden. Gewenning op het top, maar dat is het uiteraard helemaal niet. Maar ja, als we de deskundigen moeten geloven, dan is er wel een grote kans dat het bijna iedere zomer zo gaat worden. Zo tropisch, zo tropisch. Rutger van Barneveld, je hoort het. De man die ook op het Winterfestival 2026 aanwezig zal zijn. En reken erop dat dan volledig de tent helemaal losgaat. En wellicht dat dat ook het geval is deze vrijdagavond bij een aantal mensen. In ieder geval was het nummer aangevraagd door onder andere Roel Peters. Maar ook door Anton, die op dit moment in de auto zit en nog wel even een stukje moet karren, want hij moet helemaal, nou ja, helemaal, hij moet naar Maastricht. Omdat daar zo'n schatje woont. En hij dus een fijn weekend al daar gaat beleven. Zometeen nog onder andere Dennis van Dam voor je onderweg met zaterdagavond. Nou, gelukkig is het nog niet zo ver. En ook papa van Stef Bos krijgt aandacht vanavond. En Roy Orbison, de man van onder andere You Got It, heeft nog veel en veel meer op zijn naam staan. Dit is een wat, nou ja, toch eigenlijk wel ondergewaardeerd nummer, maar destijds zeker wel een hit geweest. California Blue bij J&D nu.

0: op Gran Canaria. Is daar heel vaak aanwezig op de afterparty in een groot café al daar. Hoe weet u dat? Nou, ik heb zelf de beelden voorbij zien komen. Dennis van Dam, aangevraagd door Toon de Bloemist, net thuis vanuit Duitsland. Hij was namelijk aanwezig op de bloemenveiling in Herrongen, net over de grens bij Venlo. En voor alle nog werkende mensen, Dennis van Dam. Voor Toon, die op dit moment een beetje aan het bijkomen is van die zware werkdag. En dan morgen ook gewoon weer aan de bak moet natuurlijk, hè. Die bloemenzaak die heeft bemanning nodig en ja, is morgen gewoon weer om 7 uur. Nou ja, of die echt geopend is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat Toon dan aanwezig moet zijn om alles voor te bereiden. Werk ze in ieder geval alvast, hè. Hehe, bijna 10:30, jongens. En Eddie van S is vanavond ook aanwezig. Top, duim omhoog. Hoi Arthur, ik zou graag eens een vrolijk liedje willen horen dat me doet denken aan de zomer. Ah, leuk. Wat denk je van Dries Roelvink met Ik kom eraan, Route Soleil? Handjes los op het stuur. Nou, er staat handen losjes op het stuur, dat is ook goed, hè. Een liedje over een autorit naar de zon, over de bekende vakantieroute Route Soleil. Een cream soms voor vele mensen, omdat het altijd zo druk is natuurlijk, hè. Klinkt dat als een plan? Nou zeker, Eddie, zeker. Hartstikke goed plan, joh. Iets anders ook altijd goed op pas de problème. Maar nee, tuurlijk niet, joh. We gaan voor Driesje Roefing. Hallo, hallo, ik kom eraan. Eddie, dankjewel voor de supergoede bijdrage ook deze vrijdagavond 3 oktober. Top!
1: Je foto naast mij op de stoel.

0: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: En gebruikte bouwmaterialen.
8: En nooit te veel betalen.
9: Gaan ze bij de vleut halen.
8: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Ondernemers opgelet.
12: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
13: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
14: Maar weer.
13: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
15: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
16: Bedrijfskleding.
17: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
18: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
19: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
5: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
20: Jouw Nederlandse dag start hier.
5: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
20: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.

Ik weet niet waarom. Weet je wat leuk is? Deze twee personen zijn aankomende dinsdagavond hier te gast in de studio van J&D. Marloes Oosting en Frank van Etten. En op dinsdagavond kun je ook via de WhatsApp of via de JND-app vragen aan de twee personen stellen. Ik zie zelfs dat er al vragen binnengekomen zijn. Oeh, ze worden hevig aan de tand gevoeld. Ja, is toch wel geinig, hè? De rode loper die uitgelegd wordt voor heel wat grootse artiesten. Morgen dus hier in de studio René Schuurmans tussen 12 en 2 uur. Zometeen nog Robin Gibb, Juliet. En Robin Gibb maakte natuurlijk maakte deel uit van de Bee Gees, die we vanavond ook al hebben gedraaid. Nou ja, in ieder geval een nummer van de Bee Gees. I Started a Joke was dat, op aanvraag. De vrijdagavond is van jou, de playlist ligt in jouw handen. Is het nummer aanwezig, dan ga ik het voor jou hier organiseren. Arthur hier en Stef Bos. Dat is weer zo'n momentje dat ook de radiopresentator even vast op zijn stoel gaat zitten.

En Day staat aan. Jouw Nederlandse dag. Met Donnie en Robert van Hemert. Fisherman's Friend. Je kan me er heel erg blij mee maken. Groeten Belinda van der Veen. Aan zo'n verzoek kan je toch zeker niet voorbij gaan. En Belinda, inderdaad, we worden er heel erg happy de peppy van. Een goede start van toch zeker wel het weekend. Ik betrap me trouwens op dat ik heel de tijd roep dat het 3 oktober is. Maar het is 2 oktober. Nee, morgen dus de 3 oktober. De dag die je ook zeker niet missen mag. Hier bij Radio J&D. Het station dat je beluistert op DAB+, op FM. Maar ook via KPN en ook via Ziggo kunt beluisteren via je tv. Eenvoudiger kunnen we toch zeker niet maken. En natuurlijk ook de J&D-app die altijd paraat staat en je mee kunt nemen waar je

0: eventjes, hè?
1: Maar ik ga naar huis.
0: Met de naam Ruud en Mieke, en dat is vanavond ook het geval. Kevin vroeg of we Ruud en Mieke van Wesley Bronkhorst vanavond wilden draaien. En natuurlijk, daar kunnen we geen nee tegen zeggen. Het is 7 voor 11. Hey, dank voor je aandacht vanavond, joh. De bijdrage die je hebt geleverd. De samenstelling van de J&D-verzoek vrijdagavond. Het was top in orde. Een top weekend. Geniet ervan. En ga er tot volgende week vrijdagavond.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
6: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
7: En wat doen we met het bouwafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja. De bouw.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
10: Container

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend!
0: Weekend! Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier.
0: JND!
2: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: En je stalk in Bokstel, de basis.

0: spookboksel.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselges zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Zo, de klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: €15 per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct Lisvoort.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Iedere werkdag.

0: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm. 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen. Ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart. 50% korting. De meeste en de beste aanbieding.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
10: 1 uur.
12: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
13: De beste plek om te ontbijten en lunchen. Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zoveel simpel kan het zijn.
0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Het weekend van J&D.
10: Het weekend van J&D.

stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: En, heb je de klus?
16: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
15: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
16: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen.

0: Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.